En die mokassins met die chevillon visje. Ik heb het wel gehad met die wannabe testers. Peter bent weter, schoenen zonder veters. Stop met zeveren, ik heb 72 levens. Nooit hard gestudeerd voor de strever. Ik heb geen dikste gevolgd om te kunnen articuleren. Er was die...